0: beste luisteraars, hier zijn we dan weer op Radio F3bis.
1: F3bis, jeudi 21h, samedi 22h. F3bis. 105.9, 106.9, décibel FM. Les déviances sonores d'F3bis ou exploration.